0: namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Boomstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En de ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Wanstra met het NWS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerste nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu... Meer

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: Jesse Jackson, John, turn the lights off.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: Nou ja, zonder Brigitte. Ja, we mochten er wel wakker bellen, Joyce. Maar gaan we dat doen?
2: Dat zou wel leuk zijn natuurlijk.
0: Ja,
2: zou ze wakker worden?
0: Zullen we gewoon ik denk dat we er beter met rust kunnen laten.
2: Ja, want die zitten gewoon helemaal in de relax vibes. Ik denk dat ze het niet eens hoort als die telefoon gaat, joh. Die telefoon die zit ergens verstopt in een kastje.
0: Ja, of we krijgen het weken te horen van ja, maar dat meen ik niet echt.
2: Ja, dat kan ook nog.
0: Dus laten we er lekker liggen. Ja, het is een nieuwe aflevering van het Centraal Plus Weekoverzicht zonder Brigitte.
2: Ja.
0: Maar Joyce is er deze week wel. En ik ben er ook met natuurlijk de hoogtepunten van het nieuws van deze week. Er is weer veel gebeurd. De Heemtuin, daar zijn we geweest. Onze eigen Mark die heeft daar een reportage gemaakt. Voor kinderen kan je in de zomervakantie naartoe. En dat was ook bij Werfpop. Dat is komende zondag. Dat is een tijd geleden dat wij daar geweest zijn bij Werfpop. De laatste keer was toen Kraantje Papi optrad.
2: Dat is echt een hele tijd geleden, ja.
0: 2018.
2: Oké. Okay.
0: Denk
2: ja.
0: ik.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ja, ja.
0: Toen stond Kraantje Papi op het podium. Dit jaar ook wel hele leuke artiesten. Onder andere daar Postman.
2: Oké. Okay. Beetje uit de oude doos.
0: Ja, dat is echt een beetje zo'n R&B-achtige...
2: Ja, R&B, wel lekker.
0: Nee, niet hiphop, maar R&B. Safety treedt daar ook op dit jaar.
2: Ook leuk.
0: Een prinses en de geit. Nee, in ieder geval, ze zijn daar aan het opbouwen geweest. En we waren bij die opbouw. Maar we waren dus ook bij Kunst in de Heemtuin. Mark die was daar onze verslaggever. En volgde daar twee kinderen die een speurtocht deden.
3: Twee mensen is het antwoord.
4: Hoe weet je
3: dat? Het beeld staat uit twee halve mensen. Dus, ja, twee mensen.
5: In Park de Houtkamp in Leiderdorp is sinds enkele dagen een speurtocht te doen langs de beelden in de Heemtuin. Aan de hand van de speurtocht gaan kinderen op zoek naar de beelden die in de Heemtuin en bij de waterschapsheuvel staan.
6: Nou, die is wel leuk voor kinderen vanaf 4 jaar. En daarmee worden zij langs de beelden in de Heemtuin geleid. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen omdat kunstenaars op een andere manier naar de wereld kijken, merk je vaak. En op deze manier leren kinderen ook een beetje op een andere manier naar de wereld te kijken.
5: De organisatie kiest er juist voor om de speurtocht laagdrempelig te houden.
6: Ze kunnen speurtocht vinden bij de ingangen van de Heemtuin. Er zijn verschillende ingangen en daar zijn bakjes, daar zitten folders in en daar zitten ook de speurtochten in. De Heemtuin is natuurlijk vrij toegankelijk, is helemaal gratis, kun je zo inlopen. En daardoor kunnen heel veel mensen op een hele laagdrempelige manier in contact komen met kunst.
5: Geen tijd nu? Nou, geen probleem, want de komende tijd is de speurtocht toch nog wel te doen.
6: Ja, tot het einde van de tentoonstelling. En dat is de herfstvakantie, dus tot oktober.
5: Ondanks dat de speurtocht pas enkele dagen geleden in het leven is geroepen, vindt de speurtocht al gretig aftrek.
6: Nou, ik stond net eventjes bij de ingang van de Heemtuin te wachten. En toen waren er al een heleboel kinderen die langskwamen op deze woensdagmiddag. En die graag de speurtocht wilden doen.
7: Op dit beeld kan je muziek maken. Heb je dat al geprobeerd?

0: Huntrix, Golden en George Ezra met Don't Matter Now. Je hoort het hier op Centraal Plus op de zaterdagochtend. Waarbij we altijd terugblikken op het nieuws. Waarbij er ook weer een nieuwe poll is. De poll deze week gaat over de parkeerdruk in Leidschendam-Voorburg bij winkelcentrum De Mall. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt, Joyce. Want de parkeerdruk die is daar toegenomen in die wijk. Omdat De Mall een mega groot centrum is. Waar iedereen ook in de wijken parkeert. En nu komt daar in de weekenden en tijdens feestdagen moet je daar betaald gaan. Is er vergunningsparkeren.
1: Ja. En dat moeten de bewoners dan, die moeten daar een vergunning voor aanvragen.
0: Ja, voor 30 euro per jaar.
1: Ja, ik vind dat zo raar. Waarom moeten de bewoners daarvoor opdraaien?
0: Ja, je zou dan beter kunnen zeggen, je mag hier niet parkeren van buitenaf. En degene die er wonen, geven we gewoon een vergunning.
1: Ja. Dat lijkt mij ook een goed plan.
0: Of de winkeliers moeten het betalen. Of de gemeente. Iemand moet het gaan betalen. Maar die winkelier of die omwonenden hebben natuurlijk niet gevraagd om die drukte.
1: Nee, precies. Die hebben misschien ook niet gevraagd überhaupt of het winkelcentrum daar zou komen, ja. Zeg maar. En dan worden die er nu mee opgezameld. Nee, ik vind dat heel raar.
0: Ja, dus de vraag op de poll is, vind je het terecht, vind je het onterecht? Moet het anders opgelost worden? Nu stemmen kan online via centraalplus.nl. Gaan wij niet naar Leidschendam-Voorburg, maar we gaan eventjes naar Leiden toe en naar Leiden-dorp. Ja, de gemeente investeert, of de gemeenten investeren in de basisvaardigheden. Jort Elmar Bus in gesprek met wethouder Priscilla van Noord.
2: Er is een volgende stap in de basisvaardigheden voor inwoners, onder andere in Leiden en Leiderdorp. Hoe zit dat precies?
3: Ja, we hadden al een regionaal plan om mensen beter te ondersteunen met basisvaardigheden. En nu is er ook een lokale invulling. Dus plannen hoe we dat in Leiden en in Leiderdorp gaan doen. En basisvaardigheden, dat klinkt misschien nog een beetje vaag. Maar het gaat erom goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. En dat zijn ook de vaardigheden die je nodig hebt om goed mee te kunnen doen in deze samenleving.
2: Is dat iets wat vroeger eigenlijk benoemd werd als laaggeletterdheid?
3: Ja, dat klopt. En toen lag de focus nog heel erg op lezen en schrijven. Maar vandaag de dag in deze digitale samenleving is het ook heel belangrijk dat je goed kunt rekenen en ook snapt hoe je je weg digitaal kunt vinden. Denk bijvoorbeeld maar aan het doen van de belastingaangifte of als je wil afrekenen bij de zelfscankassa in de supermarkt bijvoorbeeld. Dan zijn dat vaardigheden die je echt nodig hebt om goed mee te kunnen doen.
2: En over hoeveel mensen hebben wij het hier dan?
3: Ja, je ziet dat ongeveer 8% van de inwoners moeite heeft op een bepaald punt met die vaardigheden. En als je dan kijkt naar Leiden en Leiderdorp samen, dan zijn dat een kleine 10.000 mensen die met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden moeite hebben. En daar dus iets van vaardigheden in kunnen verbeteren.
2: En is het dan lastig om deze mensen ook te bereiken? Of komen deze mensen ook zelf naar bijvoorbeeld buurthuizen en melden zij zichzelf?
3: Ja, dat wisselt. Mensen komen vaak ook wel gewoon in buurthuizen. Maar vaak zie je dat er toch wel een bepaalde schaamte is. Het is niet zo leuk om te erkennen dat je moeite hebt met met een brief lezen bijvoorbeeld. Dus je ziet dat mensen vaak wel goed getraind zijn in dat een beetje vermijden. Zeggen dat ze misschien hun bril zijn vergeten. Even iemand anders vragen om even voor te lezen wat er staat. Maar mensen komen dus soms wel op plekken in de bibliotheek of in buurthuizen bijvoorbeeld. Of omdat ze langskomen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij Yes Rijnland of op andere plekken. En professionals zijn ook wel getraind en worden ook met het nieuwe plan ook weer nog beter getraind in het herkennen van dat er eigenlijk een vraag achter de vraag zit. Dat iemand misschien niet zijn bril echt is vergeten, maar dat er misschien wel moeilijkheden zijn met het kunnen lezen van de brief. En we gaan met dit plan dus ook professionals trainen, maar ook vrijwilligers trainen, zodat er veel aanbod is waar mensen heel laagdrempelig terecht kunnen om die vaardigheden te oefenen en dus ook stap voor stap daar wat beter in te worden. Dat kan op verschillende manieren. Dat hoeft niet een mega intensieve cursus te zijn. Dat kan wel, maar er worden ook allerlei leuke workshops aangeboden om net even wat beter in dit soort vaardigheden te worden. En dat gaat niet alleen om gewoon beter worden in die vaardigheden, zodat je dat kan. Maar dat zijn echt essentiële dingen om gewoon mee te kunnen doen, economisch zelfstandig te kunnen worden, net die andere baan te kunnen vinden of te kunnen snappen wat voor brief je meekrijgt vanuit school over je kinderen bijvoorbeeld. Dus het zijn best wel essentiële vaardigheden, echt de basisvaardigheden.
2: En hoeveel organisaties doen ermee?
3: Er doen behoorlijk wat organisaties mee en die hebben zich verenigd in het taalpact. Precies een aantal moet ik je schuldig blijven, maar dat zijn er al snel 10, 15, zo niet meer. Die samenwerken om onze inwoners ook van een goed aanbod te kunnen voorzien. Dus leuke workshops, taalcafés, baklava-cafés. Nou, echt een heel scala aan activiteiten waar je aan kan deelnemen om die vaardigheden nog wat meer op te doen.
2: En kunnen mensen dan vrijwillig deelnemen of zijn er ook soms wel eens verplichtingen aan?
3: Nee, in dit geval gaat het echt om activiteiten waar mensen vrijwillig aan kunnen deelnemen.
4: Dit is Centraal Plus.

0: Wax and Building a Bridge to Your Heart en Gracie Abrams, Look at My Life. Hier op de zaterdagochtend van Centraal Plus. Goedemorgen. Ben je al een beetje wakker?
1: Het begint nu een beetje te komen, ja.
0: Het is wel anders zonder Brigitte ook, hè?
1: Ja.
0: Veel rustiger.
1: Dat zeker.
0: Zometeen dan hoor je Alex Warren, Fever Dream en Dua Lipa komt er ook aan met New Rules. Eerst het nieuws van 7:30.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude-Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alex Warren, Fever Dream blijft deze week staan in de 30. Die hoor je vanmiddag weer tussen 5 en 7 hier op Centraal Plus. En hey, zo meteen de Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. Maar eerst gaan we naar Wassenaar toe. Hoe thuis ben jij in de gemeentepolitiek, Joyce?
1: Niet.
0: Oké, okay, nou ja, dat is een eerlijk antwoord. Je weet wat inspreken is, hè?
1: Ja, dat zover gaat het nog wel, mijn kennis. Ja.
0: Ja, dus mensen mogen dan inspreken als er een onderwerp is waar ze zich heel druk om maken. Onze eigen Elmar bijvoorbeeld.
1: Ja, die is daar heel goed in, ja. Hè? Die heeft een nieuwe hobby volgens mij. Ja,
0: die heeft niet ingesproken, maar die heeft zich heel erg druk gemaakt bij hem in de wijk. Dus dan niet in de gemeente hier per se in de regio. Daar zou betaald parkeren gaan komen. En die heeft daar echt, die is op de barricade gaan staan.
1: Ja, nogal.
0: Andere mensen hebben ingesproken. En het is gelukt, want het betaald parkeren gaat niet komen in die wijk nog.
1: Nee, zo zie je maar dat het toch echt wel nut heeft om je uit te spreken ook.
0: Ja, en dus in te spreken in de gemeenteraad. In iedere gemeente mag dat. Alleen hebben ze dat in Wassenaar nu onder de loep genomen. En daar gaat een nieuwe manier van inspreken komen. Matthijs Tekelenburg is de fractievoorzitter van de VVD in Wassenaar. En die sprak erover na afloop van de gemeenteraadsvergadering met onze verslaggever Robert Beursen.
2: Ja, nou, het reglement van orde dat hebben we nu al zo'n 8 jaar niet herzien als raad. En we zijn net na verkiezingen met een nieuwe raad begonnen. En dan is het goed om dat ook eens een keer tegen dicht te houden. Hoe kan je nou effectief, efficiënt vergaderen? Ook zorgen van inwoners, belanghebbende bedrijven, ondernemers meenemen. Wat hebben we gezien eigenlijk ook de afgelopen tijd, is dat je ook heel vaak ziet dat mensen dan soms of alleen naar de raad komen en dan niet naar de commissievergadering. Nou, we hebben met elkaar over gesproken met een aantal andere partijen. En wat we eigenlijk willen doen is stimuleren aan inwoners, belanghebbende ondernemers, maatschappelijke organisaties om naar de commissievergadering te komen om in te spreken. Daar zijn ze elke keer welkom. We hebben elke maand 3 commissievergaderingen. Dan kunnen we ook het gesprek aan met insprekers. Kunnen we ook vragen stellen aan de insprekers. Ze kunnen soms ook aanschuiven bij de commissievergadering. We kunnen hoorzittingen organiseren als een optie die we nu hebben geïntroduceerd. Dat we echt meer participatie aan die voorkant gaan doen. Want de beeldvorming en de oordeelsvorming, dat zit echt in die commissieronde. Dan vormen fracties en commissieleden, raadsleden hun beeld en hun oordeel richting een raadsvergadering. Hebben ze ook fractieoverleg in de tussentijd. Als je een belang hebt, dan wil je dat wil je beïnvloeden. Nou, en dan is de commissievergadering het moment om dat te doen. En wat je vaak zag is nu, dan komen mensen bijvoorbeeld of alleen naar de raad of naar allebei. In de raadsvergadering dan hebben eigenlijk alle hazen al gelopen. Dan is er al een fractiestandpunt, hebben de fractievergaderingen plaatsgevonden. En dan leidt dat niet tot andere besluiten. Dus wij zeggen, joh, kom nou naar die commissievergadering. Dat stimuleren we. Daar hebben we ook een hele actieve communicatiecampagne voor bedacht. Die gaat ook nog uitgewerkt worden door de gemeente. Zodat inwoners op veel meer plekken weten ook, niet alleen via de krant, maar ook via online kanalen geïnformeerd worden dat ze echt aan die commissievergadering moeten komen. Hoe laat dat is en hoe ze zich kunnen aanmelden. Dat dat veel bekender wordt dan nu. Je ziet nu toch vaak selecte groepjes en vaste clubjes. Eigenlijk willen we dat het veel breder in het dorp bekend is dat je kan inspreken. Maar dan wel in de commissievergadering. En dat is het moment waarin we ook echt het meest kunnen ophalen. En waarin ook dus de beeldvorming, de ordersvorming echt beïnvloed kan worden. Dus daar wil je ook zijn. En dat willen we echt stimuleren.
0: Het inspreken in Wassenaar gaat dus veranderen. Zou je het wel durven? Stel dat er iets is waar je heel erg druk om maakt in jouw wijk of in je gemeente. Zou je dan daar gaan staan voor al die raadsleden die je dan gapend aan zitten te kijken?
1: Ja, nee. Als ik echt zo overtuigd ergens van ben, dan durf ik dat wel.
0: En zou je het dan opschrijven of zou je het uit je hoofd doen?
1: Ik zou het wel opschrijven, maar waarschijnlijk heb ik het dan zo vaak geoefend dat ik het gewoon prima uit mijn hoofd allemaal kan.
0: Nou, want je wilt natuurlijk wel goed voor de dag komen.
1: Ja, precies.
0: Je wil niet gaan staan stotteren of achteraf denken, oh shit, had ik ook nog moeten zeggen.
1: Precies. Nee, dat ga ik goed voorbereiden dan.
0: Zometeen hoor je wethouder Laurens van Doeveren. We blijven nog eventjes in Wassenaar. Dat is echt een heel grappig verhaal. Ik ben heel benieuwd wat je daarover over denkt. Verder hoor je CeeLo Green zometeen met Fuck You en eerste Black Eyed Peas. Dit is Meet Me Halfway.

0: CeeLo Green en Fuck You op Centraal Plus. Ja, dat is bijna taalgebruik.
1: Ik wou zeggen, dat kan toch allemaal zomaar niet?
0: Nee,
1: joh.
0: Maar ja, zo heet die plaat.
1: Ja, vroeger was het nog wel eens dat het dan een hele andere titel kreeg voor de radio.
0: Je had Justin Bieber, die You Should Go and Love Yourself had hij ervan gemaakt. En tegenwoordig, een paar jaar eigenlijk, mag het in Amerika gewoon wel dat schelden. Dus doen ze dat ook. En daarom hoor je dus CeeLo Green met Fuck You. Okay, stel, ik kom naar jou toe. En ik zeg tegen jou, Joyce, ik wil 5000 euro. En dat heb ik gewoon even nodig. Even een beetje om me op weg te helpen. Mag dat? Gewoon zo, hè?
1: Gewoon zo heel random.
0: Ja.
1: Nou, nee. Ik wil dan wel iets meer weten, geloof ik. En voorwaarden eraan stellen. En niet zomaar.
0: Nou, in de gemeenteraad in Wassenaar afgelopen week is er natuurlijk ook een nieuwe college gestart. En die hebben aan de gemeenteraad gevraagd. Luister, we gaan allemaal leuke dingen doen de komende 4 jaar. We zijn nu net begonnen. Mogen wij even 500.000 euro van jullie?
1: Oh.
0: En dan kunnen we gewoon even lekker van start.
1: Ja, 500.000, dat moet wel kunnen.
0: Nou ja, dus de oppositiepartijen die hadden zoiets van... dat vinden we een hele rare vraag. Dit.
1: Ja.
0: Waarom willen jullie dit? En toen hebben ze gezegd, nou, we vinden het een hele rare vraag, maar doe maar. Huh? maar niet nog een keer vragen.
1: Nou ja.
0: Ja, dus en zo meteen hoor je ook het gesprek met Laurens van Doeveren. En daar wordt dan ook aan gevraagd van eigenlijk kwam je met een plan van we willen geld, maar je had niet echt een heel goed verhaal en toch kreeg je het.
1: Ja, wat raar.
0: Nou ja, Laurens blijft een politicus en praat zich ook in dit interview er gewoon hartstikke goed uit. Oh. Eerst sprak Robert Beurs met hem ook nog over andere financiële zaken binnen de gemeente Wassenaar.
2: Ik ben er erg blij mee dat zowel de jaarrekening, dus dat is het financiële afschrift over 2025, met een overschot van 4 miljoen bijna, dat met breed draagvlak is aangenomen en de eerste wijziging op de begroting van 2026, de voorjaarsnota die je noemt, is ook met breed draagvlak aangenomen. Ook de voorjaarsnota staan we in de plus, dus de begroting staat flink in de plus. En de begroting van vorig jaar eindigt ook met een behoorlijke plus. Dus dat is natuurlijk vanuit financieel opzicht goed nieuws voor de gemeente.
3: Nou was er een pittig debat over 500.000 euro dat u wilt hebben, maar waarvan u eigenlijk niet zo duidelijk kunt zeggen wat u ermee gaat doen. Maar u krijgt het wel.
2: Ja, dat komt eigenlijk heel simpel. Dat is ook vrij logisch. We zijn net een nieuw gemeentebestuur. We zijn een maand begonnen. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad. Daarin zijn 3 nieuwe wethouders toegetreden tot het college. We hebben een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten, waarin ook nieuwe ambities staan om die woningbouw vlot te trekken, meer huizen te gaan bouwen. Allerlei zaken op te pakken die voor Wassenaar ontzettend belangrijk zijn, ook voor onze toekomst op lange termijn. En daar hebben we inderdaad nu een 500.000 extra voor uitgetrokken. De plannen daarvoor gaan we nog uitwerken en presenteren. Maar de reden dat we dat nu doen, is zodat we nu wel direct aan de slag kunnen.
3: Mevrouw Hiebert, het college krijgt 500.000 zonder dat ze precies zeggen wat ze ermee gaan doen.
4: Ja, een beginnersfout heb ik het maar genoemd. Dat het hoort eigenlijk niet. Hè. Het gaat tegen onze mores in. Onze voorjaarsnota is eigenlijk beleidsarm, zeker in het verkiezingsjaar. Maar ook dit gaat eigenlijk natuurlijk ook tegen onze financiële verordening in. Je kan als college geen krediet vragen zonder dat je uitlegt waar je dat krediet voor nodig hebt en er een plan aan ten grondslag ligt. Dat is hier gewoon niet het geval geweest.
3: Maar u heeft wel ingestemd.
4: We hebben uiteindelijk ingestemd. We hebben nog getwijfeld om tegen de voorjaarsnota te stemmen. Maar er staan ook allerlei zaken in die wel moeten gebeuren waar we het wel mee eens zijn. Het eruit amenderen zou niet gelukt zijn. Was geen meerderheid voor. Dus dan hebben we het maar op deze manier gedaan. We vergeven het college deze ene keer deze beginnersfout. En we hopen dit nooit meer mee te maken.
0: Sonja Hibbert, ik wil het niet, maar ik zeg toch
1: ja. Doe
0: het
1: toch.
0: Je krijgt geen snoepje. Nou oké, hier
1: heb je
0: weer. Zometeen deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. Daarin een best wel blije wethouder Abdelhak Djemoumi over de wedstrijd Frankrijk-Marokko, ondanks het verlies van Marokko. Maar het verliep allemaal gemoedelijk in Leiden. Nou, meer daarover zometeen in deel 2 van de show.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man

0: gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Mariënvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht is tussen afrit Moordrecht en afrit Haastrecht door een spoedreparatie dicht. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Outside of Love van Becky Hill op Centraal Plus.
1: Het is zaterdagochtend. De week is weer voorbij. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in onze regio? Rudo, Joyce en Brigitte praten hierbij. Dit is het Centraal Plus weekoverzicht.
0: Ik vind Brigitte wel verdacht stil.
2: Ja.
0: Dat ook weer wel. Becky Hill, Outside of Love aan het begin van deel 2 van het Centraal Plus weekoverzicht. We nemen het nieuws van afgelopen week met je door. Zij zit tegenover met Joyce van Meurs en ik ben Rudo dus. En we nemen het nieuws van de radio-items door, van de televisie-items.
2: Ja.
0: Zo hebben we zometeen ook bijvoorbeeld nog wethouder Abdelhak Djemoumi over de wedstrijd Frankrijk tegen Marokko. Op een groot plein, hè, bij Lugdunum.
2: Ja, ik zag foto's ervan. Dat zag er wel echt heel gezellig uit, zeg maar. Zoveel mensen bij elkaar.
0: Ja,
2: ik vind dat echt heel leuk.
0: 1000 supporters van Marokko. En toen ze verloren hadden, ging eigenlijk iedereen gewoon weer zijn weg vervolgen. Mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol heeft de politie alleen maar een beetje toe hoeven kijken. En is er niet gevochten.
2: Dat
0: is ook
2: fijn.
0: Niks kapot gegaan.
2: Dat is fijn.
0: Dat is ook wel eens een keertje leuk om
2: zeker
0: te melden. En wat ook leuk is om te melden is dat morgen Werfpop is in het Leidse Hout. Nou, de laatste keer dat wij daar waren was in 2018 met Kraantje Papi. Noëlle ter Woerd kwam ik hier van de week tegen in de studio. Die zei, kom je ook? Nou, ik kan echt niet, anders was ik wel gegaan.
2: Ja.
0: Een keertje, volgend jaar.
2: Ja, ik ook niet. Ja, het is wel leuk daar ook. Ik vond het gezellig toen.
0: Ja, en het is daar zeker gezellig. Maar daar werken ze ook hard voor tijdens de opbouw. Waarbij ze natuurlijk ook de code rood van 2 weken geleden nog in het achterhoofd hebben. Dus toen Mark Vonnink daarvoor een reportage heen ging, hadden ze het natuurlijk ook over het hitteplan.
3: Ja, we hebben een hitteplan. We doen heel veel oproepen tot de weergoden om ons gunstig gezind te zijn. We houden de temperaturen goed in de gaten. En verder werken we met schaduwdoeken. We zorgen ervoor dat er voldoende water is. En we hebben gewoon de mazzel dat we in de Leidse Hout zitten. Dus dat zorgt ook voor extra verkoeling.
4: Heb je nog tips voor bezoekers?
3: Kom vooral. Drink goed. Zorg ervoor dat je ook goed eet. Dat is ook belangrijk. En ga vooral genieten. En je mag je eigen flesje afgesloten water meenemen. Dus neem die ook vooral mee.
4: Het festival wordt al jaren gerund en opgebouwd door vrijwilligers. Op de festivaldag zelf zijn dat er maar liefst 300.
3: Wij zijn sowieso wel een festival zonder winstoogmerk. We hebben nu dus wel een tientje entree. Maar iedereen die hier werkt, dus ook het bestuur, ook het kernteam, alle mensen die alle dagen bezig zijn met opbouw, afbouw en op de festivaldag zelf, zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dus dat zorgt er wel voor dat je gelijkwaardig bent.
4: Ook die meneer in dat apparaat achter je?
3: Ook die meneer in dat apparaat achter mij. Floris is ook vrijwilliger.
4: Werfpop is een echt familiefestival. En dat zie je ook terug in de programmering.
5: Nou, ze gaan in ieder geval heel veel soortige muziek meemaken. Het gaat echt alle kanten op. Het begint ook met voornamelijk gericht op wat kinderactiviteiten en dergelijke allemaal. En de winnaar van de Noble Awards die opent Werfpop. En daarna gaat het alle kanten op. Dus het gaat van elektronische muziek naar reggae, naar hard rock, naar metal. Dus van alles en nog wat kunnen ze verwachten met echt als afsluitende knallers Seth en Textures op het hoofdpodium.
4: Dit jaar heeft de line-up van het festival nog een Leidser tintje dan normaal.
5: Nou, we betrekken Leiden altijd qua partners sowieso heel veel. Andere festivals betrekken we ook bij ons. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook Sleutelwoord staan. Dat zijn allemaal dichters vanuit Leiden die tussen de optredens door mooie poëzieën brengen en dergelijke allemaal. Dus we zorgen altijd dat er een Leidse tintje is. En toevallig is het dit jaar ook wel heel erg Leidse tintje. Er staan meerdere Leidse bands. En bijvoorbeeld de zanger van Textures is ook een Leidenaar. Dus ja, zo heb je al heel veel connectie met de stad eigenlijk. Ja, maar het is ook wel belangrijk dat mensen van buiten komen hoor. En niet alleen Leidenaren. Het is niet exclusief een Leidsfeestje. Het is voor iedereen.
4: En voor de vrijwilligers? Ook zij kunnen gewoon genieten.
5: Sommige vrijwilligers hebben een shift en dan daarna kunnen ze na de shift helemaal genieten van het festival. Mensen zoals het kernteam, zoals wij, die zijn wel door de dag heen wat druk. Maar we proberen eigenlijk bij de meeste optredens wel iets mee te krijgen. Zeker de afsluiters kijken we over het algemeen altijd wel eventjes met z'n allen. En dat is gewoon heel leuk.
0: De opbouw van Werfpop dus morgen, dan is het zover met daar op het podium onder andere Prins en de Geit. Of in ieder geval een geit. En deze dus.
2: Oeh, ja, daar is die hoor.
0: Ja hoor, als je een jaren 80 kind bent, dan moet je dit kennen. Foto's van Werfpop, zondagavond, maandag te zien op onze website Centraal.

0: Zo, en Magnetic hoorde je hier bij Centraal Plus. Laten we zo meteen nog even lekker een zomerplaatje gaan draaien. Want het wordt vandaag weer hartstikke
1: het
0: lekker weer.
1: Het wordt weer warm, hè? Ja.
0: 24 graden ongeveer.
1: Oh.
0: En zon. Ja,
1: ik dacht, want het voelde al zo lekker. Ik dacht dat het wel warmer zou worden nog.
0: Nee, 24 graden morgen, 26. En dan is het maandag ook 26 met volop zon. En vandaag af en toe nog een wolkenveldje.
1: Oké, nou. Prima.
0: Hebben we het weer ook weer gehad. Afgelopen donderdag was het ook lekker weer. Lekker weer om de wedstrijd Frankrijk-Marokko te kijken. Dat gebeurde in Leiden bij Lucht Dunum. Het was eigenlijk een idee van wat ondernemers en organisaties. Omdat Marokko verder kwam, moet ik zeggen, in het WK. Dachten ze, we moeten het op een heel groot veld gaan kijken. Nou, een van de mensen die daar toch wel de kartrekker was, is Abdelhak Djemoumi, wethouder in Leiden. Zelf van Marokkaanse afkomst. Had ook gewoon leuk geweest. Ik gun het de Marokkaanse supporters ook. Maar als de Nederlandse supporters dit ook nog hadden kunnen hebben.
1: Ja, ik had er echt heel veel zin in. Maar het was toch best wel snel over ineens. Hè?
0: En ik ben nu toch wel voor Marokko. Maar ja, dat kan
1: ja,
0: ook niet meer.
1: Dat kan ook niet meer.
0: Als Argentinië maar niet wint na afgelopen week.
1: Oh, ben je helemaal zo? Nee, dat is wel. Ik ben het er wel mee eens hoor. Maar
0: jij was heel boos.
1: Ja, ik was heel boos. Het was gewoon onterecht.
0: Ja, dus Egypte had eigenlijk gewoon doorgemoeten.
1: Nou, zeker.
0: Dus we zijn niet voor Argentinië.
1: We zijn niet voor Argentinië.
0: Nee,
1: niet
0: voor Argentinië.
1: Maar voor wie zijn we dan wel?
0: Ja, dat weet ik nog niet helemaal.
1: Nee,
0: dus gaan we nog even over nadenken. In ieder geval was de wedstrijd Frankrijk-Marokko in Leiden. Wij spraken de ochtend daarna, gisterochtend, met Abdelhak Djemoumi in de ochtendshow erover hoe hij het gehad had en hoe hij zich voelde. Maar ook over hoe de avond en nacht verlopen was in Leiden. Mark Wonink, Rabin Issiger in de ochtendshow in gesprek met Abdelhak Djemoumi. Met als eerste vraag hoe de wethouder zich voelde de dag na de wedstrijd.
2: Teleurstelling natuurlijk door de uitslag van de wedstrijd. Maar eerlijk gezegd, ja, Frankrijk is gewoon echt een heel goed team met heel veel sterspelers. Nou, dat heb je gisteren natuurlijk ook wel gezien. Zo'n Mbappé, Olise, Dembele, ja, dat zijn gewoon topspelers. En Marokko miste er gewoon, denk ik, te veel om echt goed weerstand te bieden. De keeper heeft het geprobeerd en heel goed gedaan. Maar desalniettemin, ik denk dat het Frankrijk gisteren terecht heeft gewonnen. Maar de avond zelf, ja, dat was voor ons hier in Leiden gewoon echt een bizar mooie avond.
3: Ja, ik lees op onze website centraalplus.nl dat ongeveer 1000 supporters waren. Ik zie ook een foto. Ja. Het was echt druk.
2: Het was echt heel erg druk. En zoals jullie al zeiden, we hebben dit in ongeveer 2,5 dag georganiseerd. Met heel veel vrijwilligers, ondernemers, de gemeente Leiden die echt een superrol heeft gespeeld. Ambtenaren die gewoon echt eigenlijk alles hebben neergegooid om dit mogelijk te maken. Nou, en daar ben ik wel heel erg trots op dat gewoon zo is gegaan. Maar niet alleen tijdens het evenement, maar ook na afloop hebben de mensen vanuit de wijken en de organisaties vrijwilligers betrokken hierbij. Dus er waren hele korte lijnen. Nou, iedereen was echt na afloop. Hebben we denk ik nog iets van een uur, anderhalf uur op het terrein gestaan. Om gewoon even na te praten en te genieten van beste mensen. Dit is echt Leiden. En dit is wat we met elkaar hebben bewerkstelligd. En bijna alleen maar complimenten van mensen die daar aanwezig waren.
4: Ik kan me ook goed voorstellen dat het misschien wel een beetje een rollercoaster is geweest. Als u nog even terugdenkt aan die eerste helft. 0-0. Penalty gehouden van Mbappé. Dan denk je toch van, dit kan gewoon. Het kan gewoon. Ja. En dan komt die tweede helft waarin dan vanaf 60 en 66... toch wel echt duidelijk wordt dat Frankrijk heel anders in gaat zitten. En dan uiteindelijk inderdaad dan toch de eindstand van 2-0. En hoe is dan die balans tussen de teleurstelling van, maar dan toch ook de trots op dit evenement?
2: Nou ja, nogmaals, kijk, ik denk wellicht dat mensen toch al een beetje natuurlijk hadden rekening gehouden. Tuurlijk, je blijft positief en je denkt het kan. Hè? Dus wellicht had je hem tot de penalties kunnen rekken en dan misschien toch gokken op die penalties. Maar aan de andere kant, ja, mensen en de Marokkaanse gemeenschap, dat zijn allemaal voetballiefhebbers. Hè? De jongeren waren er, vrouwen, mannen, oud, jong. Iedereen heeft een beetje verstand, ja. En dan weet je tegen wie je aan het voetballen bent. Mm. En dat is Frankrijk. Dus in die zin was het misschien heel onbewust een beetje ingecalculeerd van de mensen. Van nou, als we dan mogen verliezen, dan maar tegen Frankrijk.
4: Ja, precies.
2: Bij de vreugde, bij die penalty, ja, dat was prachtig. Iedereen opstaan, muziek erbij, trommels erbij. Brahim de host die iedereen opjutte, dus dat was super. En na afloop moet ik ook weer zeggen, is het ook weer eigenlijk heel geleidelijk. Mensen liepen naar hun auto of de fiets of liepen naar huis. En het was ook trouwens heel mooi, want het terrein moest natuurlijk helemaal opgeruimd worden. Nou, ik denk dat in 45 minuten, 30 minuten, het hele Lugdunum parkeerterrein was opgeruimd. 500 stoelen, banken, staantafels, geveegd. Het was echt, nou, als ik er terugkijk, nou, dan mag je echt als Leidenaren heel trots zijn hoe dat is gegaan.
4: En ik begreep dat u ook tot diep in de nacht nog waterflesjes hebt aan oprapen van het parkeerterrein.
2: Ja, tuurlijk. Ik ben ook gewoon een Leidenaar. En ja, wat dat betreft moet je ook natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dus uiteraard, ja, ik ging ook hekken optillen. Ik ging ook inderdaad bekertjes water opruimen, flesjes opruimen. Maar nogmaals, niet alleen ik, maar iedereen deed dat. Dus nee, dat vond ik helemaal niet raar om te doen. En het was voor mij ook gewoon heel erg raar. Want ik heb ook natuurlijk vanuit de politiek een hele drukke tijd. Dus tot circa 9:15 zat ik in de raadzaal voor de debatten, et cetera. Dus ik heb de jaarrekening nog gedaan. Nou, ik heb daarna het eerste deel van de formatiedebat nog meegemaakt. En 9:15 keek ik naar rechts naar Peter de burgemeester. Die overigens ook een hele grote rol heeft gespeeld om dit mogelijk te maken vanuit zijn team veiligheid. Ik zei, Peter, de groeten, ik ga naar Lugdunum.
4: U moest tussendoor nog eventjes wat wethouderen, maar ja, toen kwam het echte werk, namelijk Marokko-supporten.
2: Ja, nee hoor, dus nee. En dat was alle steun voor ook vanuit de collegeleden en iedereen begreep dat. En toen ze mij zagen weglopen, begreep iedereen waar ik naartoe zou gaan. En ik heb geprobeerd een beetje via Instagram en via berichtjes de andere mensen die mij volgen bij te houden en op de hoogte te houden hoe het gaat.
3: En tot slot, hoe is het in de rest van de stad verlopen gisteravond vannacht?
2: Nou, ik kreeg een terugkoppeling van de wijkregisseur van Leiden-Noord. En in de binnenstad is het prima gegaan. Nou, er waren enkele kleine ongeregeldheden, niet noemenswaardig. De politie is echt super prima op de achtergrond gebleven. Het waren voornamelijk de buurtvaders en vanuit de organisatie en vanuit vrijwilligers van de moskee bijvoorbeeld in Leiden-Noord en de mensen van Sol, van het jongerenwerk, ja, die daar de grootste rol hebben gespeeld. Er was wat vuurwerk wat ik heb begrepen. En weet je, tuurlijk, ja, er komen bizar veel mensen op af. Maar wat ik heb begrepen, is het eigenlijk gezien de situatie en gezien ook natuurlijk als je dit vergelijkt met steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, waar ik toch helaas lees dat het op sommige plekken toch weer uit de hand is gelopen, is dat hier super, super gegaan. En ja, dat hele kat-en-muisspel, wat natuurlijk sommige jongeren prachtig vinden om te doen, is eigenlijk niet ontstaan. En dankzij nogmaals de vele vrijwilligers die daar een grote rol hebben gespeeld.
0: Nou, een foto van hoe vol het was bij Lugdunum kun je zien op onze website centraalplus.nl. Het zag er echt oprecht heel gezellig.
1: Heel gezellig, zeker.
0: Zo meteen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Verder heb ik lekkere tracks voor je klaarstaan. Dan hoor je zo meteen onder andere nog Stefan Zaal en Mirna van der Poel uit Zoeterwoude. Eerst terug naar een TikTok-trend van eerder dit jaar. De Fornan Blanc met

0: WhatsApp op Centra Plus. Waar de tijd is voor het nieuws van 8:30 en je zo meteen het WK-liedje hoort van Shakira en Burna Boy.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en dat via het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alfa aan de Rijn richting Bergen-Ambacht is dicht tussen afrit Moordrecht en afrit Haastrecht. Dat komt door een spoedreparatie en dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Kenan en Keen. You're the stop for a minute. En Shakira met Burna Boy en Die Die. Ja, er is nu een nieuw liedje uitgekomen. Ik moet hem er even snel bij zoeken. Dat ook zomaar een voetballiedje kunnen worden. De nieuwste van Criss Cross Amsterdam. Ik weet niet of je hem al gehoord hebt.
1: Nee, ik heb hem nog niet gehoord. Nee.
0: Laat je een klein stukje horen. Ik ga je sowieso veelvuldig horen hoor, komende week hier.

0: ook ooit een voetbalhit al geweest, dit, waar ze het op hebben gebaseerd?
1: Ja, hij komt me wel bekend voor, dat wel. Dus dat zou zomaar kunnen natuurlijk. In ieder geval de nieuwste van Criss-Cross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William. Die kennen we dan weer van Trompetta. Zullen die zo meteen even draaien?
0: Ja, die is wel altijd lekker.
1: We zouden nog een zomerliedje draaien. Ja. Maar eerst gaan we naar Jette Sonneveld. Die zit in de raad in Leiderdorp. En in rondom de raad ging Michel Verheij kennis met haar maken. En het leuke is met Jette, ik weet niet of je haar verhaal kent, hoe zij de raad ingekomen is.
0: Nee, vertel.
1: Nou, zij zou dus... Ik kwam haar tegen tijdens het debat wat wij hadden georganiseerd met Centraal Plus in maart. En toen ging ze naar huis, ze stapte op de fiets. Dus ik zeg, nou, succes de komende weken. Het zal wel spannend worden. En toen zei ze, nee, ik sta zo laag op de lijst. Ik kom toch niet in de raad. En toen kreeg het CDA uit mijn hoofd 4 zetels. Alleen had zij niet de 4e plek. Ze zou ze er niet inkomen, maar ze had dus meer stemmen dan degene die eigenlijk op die 4e plek moest komen. Dus was diegene die dacht dat ze in de raad zat, mocht er niet in. Omdat Jette meer stemmen had.
0: Oei.
1: Ja, en dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je als Jette zeggen, ja, maar ja, weet je, ga jij maar gewoon. Of je zegt, ja, ik heb meer stemmen, dus ik ga erin. En dat heeft Jette gedaan, omdat ze zei, ja, zoveel mensen hebben op me gestemd. Dus
0: ja, die zullen dat wel willen dan.
1: Die zullen dat wel willen. Dus Jette zit er uiteindelijk in. Hele lange inleiding waarom ze dus bij rondom de raad zit. En ze is heel jong, ze is nog maar 19 en ze vertelt daarover en ook over haar studie.
2: Je bent 19, je studeert sterrenkunde.
3: Ja.
2: Dat is heel anders.
3: Ja, heel anders. Ik denk dat ook wel...
2: Wat een prachtige studie, jongens.
3: Ik vind het een leuke studie.
2: Ja.
3: Ik moet wel zeggen, ik denk niet dat ik er een beroep mee ga doen. Maar ik vind het wel een leuke studie. Ik ga hem zeker ook afmaken.
2: Oftewel, het heelal fascineert je.
3: Ik vind eigenlijk de wiskunde dus leuker. Dus iedereen, ja, dat is de aanname dat je heelal superleuk vindt. Maar ik vind de wiskunde eigenlijk het leukst. Maar wiskunde op zichzelf is toch een beetje droog.
2: Ja.
3: Dus ik dacht, nou.
2: En wat trek je dan aan in het heelal? Want het is natuurlijk wel een oneindig gebied.
3: Oneindig, ja. Ja.
2: Niemand snapt er wat van.
3: Nee, klopt.
2: Nee.
3: Niemand snapt, je kunt je niet voorstellen.
2: Nee.
3: Wie zegt dat ze het kunnen voorstellen, die liegen.
2: Die liegen, ja. Want toch even een korte vraag. Waarom ben je juist deze specifieke studie gaan volgen?
3: Ik had een docent voor wiskunde en voor natuurkunde. Was dezelfde docent. En die had dat gestudeerd. En die betrok dat heel erg bij zijn lessen. Dus ik vond het heel erg leuk. Ik heb op de vrije school gezeten. Ja. Hadden periodeonderwijs. Dus we hebben toen ook een periode sterrenkunde gehad. Dus dat je elke ochtend eigenlijk hetzelfde vak doet voor 2 uur. Of 1,5 was het, geloof ik. En toen dacht ik, het was in de 5e klas geloof ik. Toen dacht ik, nou dan ga ik dat maar studeren.
2: Ja.
1: Dus Michel is mooi. Ja. Ja.
0: Een hele lage stem.
1: Jette Sonneveld in rondom de raad. De hele aflevering kan je vinden nu op onze website. Dat is centraalplus.nl. Ja, een van de jongste raadsleden uit onze regio. 19
0: ja,
1: jaar.
0: Ja, echt jong ja. Wel leuk. Ook.
1: Ik blijf gewoon heel lachen praten. Zoals Michel. Ik ben Michel van Heijen.
0: Nee, Michel klinkt dan toch Michel, beter. Alleen het lage.
1: Minder eng dan dit.
0: Ja, precies.
1: Dit is Media All About the Money op Centraal Plus.

0: Zara Larsson en Midnight Sun aan het bijna einde van deze aflevering van het Centraal Plus weekoverzicht. Over Michel Verheij gesproken. Ik ga het nu helemaal voor je verpesten. We hadden het net al over zijn stem.
1: Heel benieuwd.
0: Weet je op wie die dus echt lijkt ook?
1: Op wie die lijkt?
0: Ja.
1: Ik zou het zo 1, 2, 3 niet durven zeggen eigenlijk.
0: Oké, ik ga een liedje draaien, een heel klein stukje.
1: Ja.
0: En dan moet jij zeggen ja of nee. Qua uiterlijk, hè? Niet qua stem.
1: Ja, dat snap ik. Nou, vind je? Oh, wat is het leven
0: fijn als de zon... André van Duin.
1: Maar vind jij hem daarop lijken?
0: Ik vind hem er heel erg op lijken. En ik zei het pas tegen hem. Ja. Ja, dit hoor ik dus zo vaak.
1: Ik heb dat nog nooit zo bedacht.
0: Nee,
1: ik ga volgende keer, als ik Michel zie...
0: Even goed
1: ga ik hem even goed bestuderen. Ja. Ga ik even goed kijken.
0: Even vragen of hij een schuine mond trekt.
1: Oh ja, ja. Goeie. Oh, wat grappig. Nou, ik probeer het nu dus voor me te zien, maar ik zie het nog steeds niet.
0: Je weet waarom André van Duin een schuine mond heeft, hè?
1: Vertel.
0: Ja, je weet het toch?
1: Vertel.
0: Nee, dat kan niet. Het is een heel vies grapje vlak voor 9 uur. Gaan we niet doen. We gaan wel naar het laatste fragment van deze week. Eigenlijk van 2 weken geleden. Dat is van Dorpsfeest in Zoeterwoude. Maar het zat in de afgelopen uitzending van de straattalkshow Rudo. Een fan van Rutger van Barneveld die daar optrad.
2: Nou, hey, het is nu zaterdag. Jij had mij al een berichtje gestuurd. Morgen dan komt...
3: 7 uur. Ik ben er klaar voor.
2: Ja, morgen dan komt Rutger van Barneveld. Wat heb jij nou met Rutger? Je hebt het vorig jaar ook verteld, hoor.
3: Ik vind dat gewoon fantastisch. Het is toch superleuk dat hij meegedaan heeft aan dat programma... waar iedereen dacht van, nou, allemaal een beetje... en dat hij nu bijna nummer 1 scoort.
2: Ken je het liedje ook?
3: Natuurlijk!
2: Zullen we hem samen zingen? De tekst is heel makkelijk... Ik wil de zon zien zakken in de zee, toch? 1, 2, 3.
4: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee.
0: Laten we daar dan mee afsluiten deze week.
1: Lijkt me gezellig.
0: Zometeen Johan Hogendijk. Volgende week zijn wij er weer tussen 7 en 9 met een nieuwe aflevering van het

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

heerlijke zaterdagochtend. Het is 11 juli en kijk eens even lekker naar buiten. Het is heerlijk weer en het wordt vandaag alleen nog maar warmer en warmer. Ik ben tot 11 uur bij je. Ik ga er in ieder geval voor zorgen dat deze zaterdagochtend lekker van start gaat voor je. Wat gaan we in de eerste uur allemaal voor je doen? Nou, we gaan zo meteen even de agendatips met je doornemen. Die kun je meelezen op de website centraalplus.nl. En we hebben zometeen ook nog eventjes een weekendclassic voor je klaarstaan. En die komt altijd uit de jaren 80. Hij komt nu uit 1984. En we gaan dit uur ook nog even aan het rad draaien. Dat ken je van de vrijdagavond. We hebben een rad hier in de studio staan. Daar ga ik zo meteen een draai aan geven. En dan gaan we kijken in de hitlijst van 11 juli 1995... wat we dan voor je mogen draaien. Nou, dat allemaal. En natuurlijk lekker veel muziek op deze heerlijke zaterdagochtend. Want dat ben je inmiddels wel gewend van me. Dat we lekker veel muziek draaien op de zaterdag.

Ja, tijd geworden voor de agenda. Die kun je meelezen op onze website centraalplus.nl. Aanstaande dinsdag is de afscheidsreceptie van burgemeester Fred van Tigt van Zoeterwoude. Na bijna 6 jaar als burgemeester van Zoeterwoude neemt hij dinsdag afscheid van de gemeente. Inwoners die die dag zijn welkom uiteraard op de afscheidsreceptie. In café De Meester tussen 5:30 en 6:30. En op 24, 25 en 26 juli staat het Centrum van Voorschoten weer geheel in het teken van het paard en alles wat erbij hoort. Het evenement omvat onder andere een paardenmarkt, een jaarmarkt, een korte baandraverij en diverse activiteiten voor kinderen en ouderen. En onze collega's van Unity NL die zijn daar ook bij aanwezig met Unity NL on Tour. Verschillende Nederlandse artiesten die zullen langskomen voor een heerlijke gezellige middag. En dan ter ere van het 20-jarig bestaan organiseert Bibliotheek De Bollestreek een Minecraft Challenge. Nou, tijdens deze interactieve workshop brainstormen kinderen van 9 jaar en ouder eerst over de toekomst van de bibliotheek. Hoe zou die er over 20 jaar uitzien? En vervolgens bouwen ze hun eigen versie in Minecraft. Nou, aanmelden is wel verplicht. Check even de website van de bibliotheek of de website centraalplus.nl. Meer agendatips kun je natuurlijk vinden op de website centraalplus.nl.

0: Ja, zo meteen gaan we terug naar het jaar 1984 voor de Weekend Classic van deze week. En ook onderweg Kensington met Stay. Maar is tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht is dicht door een spoedreparatie tussen afrit Moordrecht en afrit Haastrecht. Duurt waarschijnlijk tot het middaguur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

op Centraal Plus. Ja, het is inmiddels tijd geworden voor de Weekend Classic. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1984. Ja, in dat jaar legde een Amerikaanse singer-songwriter de laatste hand aan zijn nieuwe album. Hij wilde het succes van zijn eerdere albums minimaal evenaren en dat lukte. Sterker nog, het werd zijn best verkochte album ooit. Op het album staan een aantal verschillende uptempo rock classics, maar ook een aantal mooie gevoelige rock ballads. En één track die springt eruit. Het gaat over nostalgie en het gevaar om te blijven hangen in successen in het verleden in plaats van vooruit te kijken. Het nummer schetst het beeld van mensen die hun hoogtijdagen in de middelbare schooltijd hebben beleefd en daar eindeloos over blijven praten. Het verhaal is deels autobiografisch en gebaseerd op een toevallige ontmoeting met zijn oude honkbalmaatje, Joe the Puck. Het werd een van de grootste hits van het album Born in the USA. De weekendclassic voor vandaag, Bruce Springsteen en Glory Days.

En Light Switch worden hier op Centraal Plus op deze zaterdagochtend. Waar we zo meteen het rad gaan laten draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 11 juli 1995. En dan gaan we eens kijken wat we mogen draaien van het rad. Dat zo meteen. Nu eerst Teddy Swims voor je. En het heerlijke Mr. Know-It-All.

Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, tijd om het rad lekker te laten draaien. We gaan eens even kijken wat we voor je mogen draaien zo meteen. We gaan kijken in de hitlijst van 11 juli 1995. Als het rad stilstaat, weten we wat we voor je mogen draaien. En dan gaan we zo eens even kijken wat dat dan is. Ja, hij staat nu stil. Op het getal 28. We gaan eens kijken in de hitlijst 11 juli 1995. Wat vonden we toen op nummer 28? En daar stond Big Mountain en Baby I Love You Way.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een oude plustrack hoorde je hier op Centraal Plus van Stella Lefty en Boston. Het is een paar minuten over 10 en 2 uur is van start gegaan. Wat hebben we in de 2 uur voor je klaarstaan? Nou, zometeen hebben we de bioscoopagenda voor je. Gaan we eens kijken wat er zoal in de bioscopen draait in de regio. En we gaan ook even een overzichtje doen van de 30. Vanmiddag hoor je weer nieuwe afleveringen op Centraal Plus van de 30 grootste hits. En wij gaan nog even een overzichtje doen van wat gebeurde er vorige week allemaal in die lijst. Hè? Wat voor binnenkomers hadden we en hoe zag de top 3 eruit? Ga ik zo allemaal met je doornemen hier op Centraal Plus. En natuurlijk aan het einde van het programma weer de kooktip. Hè? De welbekende kooktip, zo tegen de klok van 11 hoor je die hier op Centraal Plus. En natuurlijk alleen maar lekker veel muziek. Hè? Zoals deze van Harry Styles en As It Was.

0: Gym Class Heroes en Stereo Hearts. Ja, het is inmiddels tijd geworden voor de bioscoopagenda. Ik heb eventjes de top 5 voor je opgezocht. Wat vonden we deze, of wat vinden we eigenlijk allemaal deze week in de bioscopen? Nou, op nummer 5, Disclosure Day. Een meteoroloog die is live op tv om het weer te presenteren. En opeens wordt ze overvallen door een mysterieuze buitenaardse kracht. En samen met een complotdenker begint ze een missie om de wereld te laten zien dat de buitenaardse wezens echt bestaan. En deze week op nummer 4, Obsession. Nadat de mysterieuze One Wish Willow wordt gebroken, krijgt een hopeloze romanticus precies waarom die heeft gevraagd. Maar al snel ontdekt hij dat sommige verlangens een duistere kant hebben. Op 3 deze week, Jackass, Best and Last, Johnny Knoxville en de rest van de gang die keren nog één keer terug op het witte doek. Met gloednieuwe stunts, stommiteiten en de meest hilarische momenten uit het verleden van Jackass. En deze week op nummer 2, Toy Story 5. Het speelgoed is terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. En dit keer is het speelgoed versus technologie. Woody, Buzz Lightyear en Jessie en de rest van de groep die zien hun rol als speelgoed op losse schroeven staan. Waarin ze oog in oog komen te staan met Lilypad. En deze week op nummer 1 binnengekomen Minions en Monsters. In het Hollywood van 1920 volgen we de Minions terwijl ze op zoek gaan naar angstaanjagende wezens voor hun monsterfilm. Dat allemaal in de bioscopen. Vanmiddag horen we weer een nieuwe aflevering van De 30 hier op Centraal Plus tussen 5 en 7. En er wordt ook weer de nieuwe plustrack aan je bekendgemaakt. Wij gaan de plustrack van deze week nog even lekker voor je draaien. En die is lekker van De Bausa. En Love Yourself.
1: Dit is deze week de plustrack. Plustrack. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

0: De 30 wat gebeurde er vorige week allemaal in de lijst. En ook heb ik onderweg Ruben Hille en 20 Seconds. Maar eerst tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Werfpop, dat morgen plaatsvindt in de Leidse Hout, heeft in verband met de hitte maatregelen genomen. Daarbij zijn er enkele regels aangepast. Bij de toiletten is geen drinkwater beschikbaar. Bezoekers mogen 1 ongeopend flesje water meenemen. Is dat leeg, dan kunnen bezoekers nieuw water of andere drank kopen. Herbruikbare drinkflessen zijn niet toegestaan en hierop wordt bij de ingang gecontroleerd. Een kleine verpakking zonnebrandcrème mag mee het terrein op. Daarnaast rijdt tijdens het festival een bakfiets rond waar bezoekers zich kunnen insmeren. Op de A4 ter hoogte van Leiderdorp is gistermiddag een auto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is niet bekend. De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. In de wijde regio waren grote zwarte rookpluimen te zien. Het ongeval zorgde ook voor flinke vertraging vanuit de richting Amsterdam. Rond 3 uur stond er vanaf het knooppunt Burgerveen tot aan Zoeterwoude Rijndijk een file van 10 kilometer met een vertraging van 1 uur. De gemeenteraad van Wassenaar heeft de regels voor het vergaderen van de raad aangepast. Volgens de raad ligt het belangrijkste moment voor gesprek en discussie in de commissievergaderingen. Daar kunnen raadsleden vragen stellen aan insprekers en hun beeld en oordeel vormen voordat een onderwerp in de raadsvergadering wordt besproken. De gemeente Wassenaar gaat inwoners beter informeren over de mogelijkheden om mee te praten. De raad hoopt zo meer mensen te bereiken dan alleen de vaste bezoekers. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 3 en komt uit het noordoosten. In de regio wordt het vandaag 28 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: 30. Overzicht.
1: Ja, we gaan het overzicht even een beetje doornemen van de lijst van 4 juli 2026. Daarin hadden we twee nieuwe binnenkomers. Op nummer 27, Samber en My Body Isn't Ready. En 24, de hoogste nieuwe binnenkomer, Olivia Rodrigo met Stupid Song. Nou, verder hadden 11 tracks die waren gezakt. 11 hits die waren gestegen. En 16 bleven er op dezelfde plek staan als vorige week.

De top 3 van de vorige week op nummer 3 stond Another en 54 Ultra met Talk to You. Op 2 blijven staan De Bauza en Magnetic. En op nummer 1 blijven staan vorige week Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou, vanmiddag hoor je een nieuwe aflevering op Centraal Plus van de 30. En dan gaan we eens kijken wat er dan allemaal weer veranderd is in de lijst. En zometeen heb ik nog de kooktip voor je. Maar eerst is hier Dua Lipa en Chris Martin en Homesick.

Chris Martin, Homesick. Ja, en als je dit hoort, dan weet je het inmiddels wel. Hè? De kooktip die ga je van me krijgen. Let eventjes goed op, pak pen en papier erbij. Wat gaan we eten dit weekend? Nou, een zelfgemaakte kapsalon. Met heerlijke krokante frietjes, kruidige shawarmavlees, gesmolten kaas en wat sla erop. Nou, wat heb je daarvoor nodig? 500 gram friet, 300 gram dunner of shawarmavlees, 150 gram geraspte goudse kaas, 2 handjes ijsbergsla, een tomaat in blokjes en dan 4 eetlepels knoflooksaus en eventueel nog wat sambal dat je toe kan voegen. Nou, het staat zo op tafel, het is heel makkelijk te maken. Wil je nou even de volgorde weten hoe je dat nou moet bereiden? Stuur even een mail naar johan@centraalplus.nl. Johan@centraalplus.nl, dan zal ik even het volledige recept jouw kant op sturen. Zit erop voor deze heerlijke zaterdagochtend. Volgende week ben ik er uiteraard natuurlijk weer. We gaan eruit met Kygo en Heaven on Your Mind.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarendsveen 5 kilometer file. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoop de Brekseplein.

0: 5 kilometer file, kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen. Moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brand weer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelof Arendsveen door werkzaamheden 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brand weer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. De afrit van de A44 bij Oude Wetering is ook nog steeds in beide richtingen dicht door een hevige brand.

0: tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
2: Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: pizza.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten en op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Met nu meer muziek.

Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en

0: vijfdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: ditmaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse Spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 de Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden 6 kilometer file bij Roelof Arendsveen. 6 kilometer file op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file. Op de N434 Wassenaar Zoeterwoude staat 3 kilometer file bij knooppunt Hoogvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika.

0: Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij, na grootse aankondiging over een potentieel einde, keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er wordt aan de weg gewerkt, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Stella Lefty is de hekkensluiter van deze week in de 30. In de 8e week gaat ze van 29 naar 30 met Boston. Goedemiddag, zaterdag 11 juli 2026. Een nieuwe aflevering van de 30. We tellen ze weer af, de 30 grootste Centraal Plus hits van deze week. Zonder Erwin, die is nog op vakantie. Daarom ben ik bij je. Ik ben Rudo. Met natuurlijk nog 29 tracks te gaan. Een aantal tips voor de 30. En je hoort natuurlijk ook de nieuwe plus track rond 7:15. Eerst nemen we de top 3 met je door van vorige week. Op nummer 3 Toon Another met 45 Ultra Talk To You. Op 2 de Bowser Magnetic. En dit was de nummer 1. Was blijven staan op nummer 1 vorige week. Shakira Burna Boy met Die Die. Ja, nu het WK voor Nederland afgelopen is, is de vraag. Staat hij nog steeds

In de derde week blijft hij staan 3-2-1 van Bente. En daarmee zal het vast niet zo'n grote hit gaan worden als Hoogtevrees. Die andere track van Bente die je ook wel kent. Ja, in de derde week dus blijven staan op 28. En daarvoor hoorde je de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 29. Het is de plustrack van deze week. Lose Myself, de nieuwste van De Bauza. Die we later trouwens ook nog een keertje tegen gaan komen. Ja, en de grote vraag is, is dat in de top 3? Ja of nee? In ieder geval kan ik je wel vertellen dat je de hoogste nieuwe binnenkomer en de tweede nieuwe binnenkomer in dit uur nog gaat horen. Zometeen eerst My Body Isn't Ready van Samber. Die track die kwam vorige week nieuw binnen op 27 en gaat door naar 26. Maar eerst een zakker voor Antoon van 17 naar 27 in de vijfde week. 10 plaatsen naar beneden voor De Enige.

0: Vorige week nieuw binnen in de 30 op 27. En één plaatje omhoog en stijgen dus voor Samba Jordan. My Body Isn't Ready.
1: De hoogste nieuwe binnenkomer.
0: Die vinden we op nummer 25. Het is de nieuwste Last Frequencies.

trouwde ze Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Deze week een zakker in de 30 hier op Centraal Plus. 5 weken in de lijst, vorige week 19. 5 plaatsen terug naar nummer 24. Zometeen ga ik je aan de eerste tip voorstellen van deze week. Een plaat die afgelopen week in de New Music Friday zat. Welke het is, hoor je zometeen. Eerst krijg je Myles Smith en Niall Horan. De track die blijft staan in de 30. Maar dat is helemaal ook niet gek na 22 weken in de lijst. Had leuk geweest als ze dan ook...

0: Miles Smith en Nell Horn houden het samen al heel lang uit in de 30. Op nummer 23 blijven staan in de 22e week, hoorde je Drive Safe.
1: De 30. Tip.
0: Regelmatig laten we je nieuwe muziek horen waarvan wij denken dat ze de 30 nog een keertje...

Marshmallow en Kelsey Ballerini is een nieuw Another Drink. Een tip waarvan wij denken dat hij nog wel eens een keertje binnen zou kunnen komen in de 30. Hij kwam gisteren uit tijdens New Music Friday. Goed, door met de lijst. Door met een dame die een nieuwe plaat heeft uitgebracht. Was een plustrack, namelijk Stupid Girls. Maar ken je deze nog? Ik heb het over Olivia Rodrigo. Ze kwam terug met nieuwe muziek. Drop Dead was haar eerste hit van haar comeback. En dit is haar tweede. Dit is...

Sam Vedder en Olivia Dean is een zakker in de 17e week van de 30 van 18 naar 21. En daarvoor hoorde je een stijger. De nieuwste Olivia Rodrigo, de opvolger van Drop Dead, heet Stupid Song. En gaat van 24 naar 22 in de tweede week. Want vorige week was dat nog een nieuwe binnenkomer. Dan gaan we alweer door met de volgende zakker in de lijst. In totaal 17 weken in de 30. Terwijl zijn nieuwe single al klaar staat, Dance No More. Ik heb het over Harry Styles. Had misschien al wel binnen kunnen komen. De vraag is, gaat hij dan nog binnenkomen en gaat het een hit worden? In ieder geval is dit wel een hele grote hit van hem geweest. Het was een beetje in de hitlijsten op het moment. Hoog in de hitlijsten toen hij in de Amsterdam Arena stond, in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles gaat van 15 naar 20 met zijn American Girls.

Alex Warren 4 weken in de lijst. Passenger is een stijger in de 30. Hij gaat van nummer 20 naar nummer 19. En de plaat die een beetje gelijk opgaat met Alex Warren is Cameron Whitcomb. Ook 4 weken genoteerd. Alleen nu haalt deze Alex Warren wel in 4 weken geleden namelijk binnengekomen. En vorige week op 22. Nu op 18.

Mars tegengekomen in de hitlijst deze week. Je hoorde hem met I Just Might. Hij staat in totaal 3 keer in de lijst. En dat dit dan een zakker is, zal Bruno Mars helemaal niet erg vinden. Die vorige week trouwens in Nederland was. Vorige week donderdag gaf hij zijn allereerste concert in de Johan Cruijff Arena. En afgelopen dinsdag deed hij dat voor de laatste keer. En hij deed dit nummer uiteraard ook. I Just Might gaat van 13 naar nummer 17 in de 26e week in de 30. We gaan hem nog tegenkomen met Risk It All. Maar natuurlijk ook met All My Soul. De nieuwste van Bruno Mars. Dan gaan we, en ik zei dat we de hoogste nieuwe binnenkomen al gehad hadden. En dat is helemaal niet waar. Ik heb gewoon Roxy Dekker over het hoofd gezien. Dus mijn excuses daarvoor. Want we hebben deze week 3 nieuwe binnenkomers. En Roxy Dekker is dus echt de hoogste nieuwe binnenkomer. De dame die zich aan het opmaken is voor de concert in de Ziggo Dome. Op 4 september. Roxy Dekker, een superster, nieuw binnen. Dus als hoogste nieuwe binnenkomer in de 30.

0: Ik zeg het er nog maar even één keertje bij. Roxy Dekker, de hoogste nieuwe binnenkomer. Je hoorde Superster.
1: De 30. Overzicht.
0: Checken wij nog even het overzicht. Wat heb je gehoord in dit uur voordat we het volgende uur verder gaan tellen? Vanaf de nummer 15 op nummer 30. Een zakker voor Stella Lefty. In de achtste week gaat ze van 29 naar 30. Daarmee is ze de hekkensluiter voor deze week. En de Bouwse met Lose Myself, de plustrack van deze week, is de eerste nieuwe binnenkomer. De eerste zitten blijven op 28 voor Bente. 3, 2, 1 en Antoon die gaat maar liefst 10 plekken naar beneden. Van 17 naar 27 in zijn vijfde week met de enige. En de eerste stijger die is voor Samber. Van 27 naar 26. My body isn't ready. Tweede nieuwe binnenkomer. Live it all. Lost frequencies. En 5 plaatsen onderuit. Taylor Swift in de vijfde week. I knew it. I knew you op 24. En een lang genoteerde plaat. 22 weken voor Miles Smith en Niall Horan. Blijft staan op 23. Jorden Drive Safe. Out Plus Rex, Stupid Song, Olivia Rodrigo. 2 plek omhoog in de tweede week. Vorige week nieuw binnen, nu op 22. En een zakker, 5 plaatsen naar beneden. Remy in, Sam Fenner en Olivia Dean op 21. Ook 5 plekken naar beneden. American Girls van Harry Styles in de 17e week van 15 naar nummer 20. En een stijger voor Alex Warren. Het is maar 1 plekje omhoog, maar toch omhoog. Want dat is beter naar beneden. Je hoorde Passenger. Dan Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear gaat ook omhoog. Ook 4 weken in de lijst van 22 nummer 18. En een zakker voor Bruno Mars, I Just Might, in de 26e week van 13 naar nummer 17. En de eerste, de hoogste nieuwe binnenkomen moet ik zeggen. Roxy Dekker met Superster. Deze week nieuw binnen op nummer 16. Zometeen deel 2 van de 30. Nu eerst nog een tip. Het is de nieuwste Emma Heesters,

0: Ja. Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogačar houdt de gele trui.

10 in de 30 voor deze week. Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the repeated. En daarmee ben je beland in het tweede deel van de 30. De eerste 15 hebben we al afgeteld in het vorige uur. En nu tellen we door met als eerste een zakker in de achtste week van 14 naar 15. Martin Garrix en Ed Sheeran, repeated. Vorige week op nummer 3 te vinden in onze lijst. Another en 45 Ultra met Talk To You. Op nummer 2 de Bouwse met Magnetic. En op nummer 1 was het Die Die van Shakira en Burna Boy. Ja, nu de grote vraag. Staat Shakira nog op 1? En wat is er in die top 3 gebeurd? Je gaat het horen binnen nu en 7 uur vanavond. Met natuurlijk ook nog de bekendmaking van de Plus Track voor aankomende week. Want die gaat weer gewisseld worden. Wie het gaat worden, hoor je rond 7:15. Eerst stellen we eventjes lekker verder. Net dus op 15, Martin Garrix en Ed Sheeran. Nu van 16 naar nummer 14 in de 18e week. Een plaat die dus echt wel lang in de lijst staat, maar nog steeds aan het doorstijgen is. Just A, Jack Style en John, dit is Turn The Lights Off.

We kennen Shannon Spyro van Die on This Hill, maar ook van Material Lover. Die plaat die heeft het best al lang volgehouden in de 10 weken. Vorige week stond hij nog in de top 10, maar deze week zakt hij naar nummer 13. Shannon Spyro hoorde je hier op Central Plus. En net ook nog een stijger dus voor Just Stay, Jaxel en John. In de 18e week van 16 naar nummer 14. Dat is natuurlijk echt super knap dat je zo lang in die lijst staat en nog steeds aan het doorstijgen bent. Want doe je het erg stabiel, toch? Hey, zometeen heb ik een stijger voor je klaarstaan. Edge of Desire van Jonas Blue. Die staat op nummer 11 deze week. In de 5e week gaat hij 1 plaatje omhoog. En dit is de 2e zakker voor Bruno Mars. Maar goed, wel de 2e keer dat we hem tegen gaan komen. En er komt ook nog een stijger van hem aan. On My Soul hoor je later in dit uur. Maar Bruno Mars zakt in de 14e week met Risk It All van nummer 11 naar nummer 12 in de 30.

Edge of Desire is een stijger in de 30. Jonas Blue hoorde je. En die gaat van 12 naar nummer 11 in de vijfde week. Ja, sommige artiesten die staan vaker in de 30. Zometeen een voorbeeld ervan. Bruno Mars, die twee keer aan het zakken is, gaat nu echt super omhoog in de derde week. Van 21 naar 9 met Oh My Soul. En Samba komen voor de tweede keer tegen met een zakker. Dit is Homebreaker.

Bruno Mars eerder al naar beneden ging met I Just Might van 13 naar 17. En net ook nog met Risk It All van 11 naar 12 gaat hij enorm omhoog en is een topstijger. In de derde week gaat On My Soul van 21 naar nummer 9. En dendert hij zomaar de top 10 van de 30 in. Langzaam maar zeker kruipen we naar de nummer 1. Even voor 7 uur hoor je wat de populairste plaat is in de 30 van deze week. Verder ga ik ook nog aan je bekendmaken wat de plustrack wordt voor deze week. Maar gaan we eerst door met tellen. Een stijger voor Prospa en Clooney in de vijfde week van 9 naar

0: Een stijger in de 30 voor Prospa en Clooney. You're the Free Your Mind op nummer 8.
1: De 30.
0: Zometeen gaan we door met tellen. Gaan we Alex Warren nog eens een keertje draaien. Want ja, die komen natuurlijk ook vaker tegen in de lijst. Maar eerst een tip.

voor de 30 flair uit Den Haag en door het oog van de nacht. Jorden hem hier bij Central Plus, waar we aan het aftellen zijn naar de populairste plaat van deze week. Dat is in ieder geval niet Alex Warren. Die blijft in de 18e week staan op nummer 7 met zijn...

Danny Swims en Mr. Know-It-All is een zakker. In de 12e week gaat hij van 5 naar nummer 6. En net hoorde je nog een zittenblijver. Alex Warren in zijn 18e week blijft staan op nummer 7 met Fever Dream. Langzaam maar zeker gaan we richting de top 3. En gaan we ook richting de nieuwe plustrack van deze week. Zometeen op nummer 4, Another F45 Ultra. Talk to You stond vorige week nog op nummer 3. Maar gaat die top 3 uit en gaat naar nummer 4. Maar eerst iemand die op weg is naar de top 3. Je hebt het over Bibi Rexha samen met Fetus. Op 5 hoor je New Religion.

Top 3 Another en 45 Ultra Talk to You staat inmiddels ook best wel wat weken in de lijst. Al 3 maanden, namelijk 13 weken. En is nu de top 3 uitgevallen, namelijk op nummer 4. En dat betekent dat er ruimte gekomen is in die top 3. Want ja, de Bouwsen met Magnetic, die moet er dan nog in staan. Shakira met Burna Boy en Die Die. Maar de vraag is, staat Shakira dan nog op 1? En wie is die top 3 ingekomen? Antwoorden op die vragen krijg je zometeen na de bekendmaking van de Plus Track. Ja, ze hadden een uitstapje, een Nederlands uitstapje met Jan Smit en Frans Bauer. Ik heb het over de mannen van Criss Cross Amsterdam die het zonder Yuki moeten stellen. Maar ze hebben nu wel versterking gezocht bij Louisa Sonza en Willy William. Die ken je dan weer van Trompetta. Het is de nieuwste Criss Cross Amsterdam. Dit is My Oh My. Deze week de belangrijkste track hier bij Centraal Plus. Het is de Plus Track.

0: Se salavi, baby.
1: Nieuwe muziek op Centraal Plus. Chris Cross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William. Het is deze week de belangrijkste plaat. Het is namelijk onze Plus track voor deze week. Goed, we zijn eraan toe. Ik hoop dat jij er ook aan toe bent. De top 3 van deze week. Met daar in ieder geval 1 nieuwe notering. En dat komt omdat we net Another al hoorden. Met Talk To You samen met 45 Ultra. Die is uit de top 3 gevallen. Maar die nieuwe binnenkomen in die top 3. Is dat dan de nummer 2 of de nummer 1?
2: 3.

0: De Bauza Magnetic. Het is niet gelukt om door te gaan naar nummer 1 in zijn 15e week. Blijven staan op nummer 2, Magnetic.
1: De 30. Overzicht.
0: Wat heb je gehoord in dit uur? Op 15 hoorde je zakker van Martin Garrix en Ed Sheeran. In de 8e week ging repeated van 14 naar 15. En Justin met Jack Stone en John and Turn the Lights. Of ging juist omhoog. In de 18e week superknap van 16 naar nummer 14. Dan twee zakkers. De eerste op 13. Shannon Spiral met Material Lover. En ook Risk It All van Bruno Mars.

20ste week. Topstijger voor deze week, Bruno Mars, All My Soul, 3 weken genoteerd en nu op nummer 9 van 21 gekomen. En ook een stijger, slechts 1 plaatsje omhoog voor Prospa en Clooney, Free Your Mind. Alex Warren staat 18 weken in de lijst met Fever Dream en blijft staan op 7. En Mr. Know-It-All van Teddy Swims is op de weg terug van 5 naar 6 in de 12e week. Dan een stijger voor Bibi Rexha en Fadeless, een nieuw religie van 6 naar 5, 1 plaatsje omhoog. En uit de top 3 gevallen, Another met 45 Ultra en Talk To You. Vorige week 3, deze week op nummer 4 in week 13. Dan in die top 3 binnengekomen in zijn 9e week Hugo Soto met Jamaican Bam Bam van 4 naar 3. En blijven staan op nummer 2. Net hoorde je hem nog, de Bowser met McNaddy. En dat betekent dat we dezelfde nummer 1 hebben. Ondanks dat Nederland uit het WK voetbal gevallen is, blijven we toch met z'n allen luisteren naar Shakira en Burna Boy. Hij staat nog steeds op nummer 1. Staat inmiddels 7 weken in de lijst. En voor de 4e week volgens mij op 1. Dit is Die Die.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leidden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld.

0: mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks in de